0: President Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Mijn naam is Daniel Rowland.
8: Ik ben Remy van Kesten.
9: Ik ben Marcia van Kerk en ik speel op een cello van het Muziekinstrument.
10: Ik ben Nadine.
11: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
12: Dinsdagavond, 8 uur.
13: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
12: Dinsdagavond, 8 uur.
13: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
12: Dinsdagavond, 8 uur.
13: De muziekexperts. Live op BR6.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
15: Altijd.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president...

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis, toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist $100 miljoen schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wat kies jij? Doof of blind?
7: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
8: Luister elke zaterdagnacht

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het

0: wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Okay.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor van de Zandschulp. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot

0: maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
8: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
9: Altijd dichtbij. BR6.
10: U luistert naar Gewijde Muziek. Het religieuze radioprogramma van BR6. Met veel muziek en onder het motto Stof tot nadenken, een gesproken woord. Wij wensen u een gezegend uur.
11: Welkom luisteraars bij het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen Liane Vrieswijk. Vandaag gaan we beginnen met een tekst uit Markus 9, vers 23 en 24. Jezus zei tegen hem, of ik dat zou kunnen? Alles kan voor wie vertrouwen heeft. Meteen riep de vader van de jongen uit, ik heb vertrouwen, kom mijn gebrekkig vertrouwen te hulp. Dat mag ook jouw of uw gebed zijn vandaag. Als je geloven en vertrouwen moeilijk vindt, de Heer komt je te hulp.

Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: de Heer is mijn helper. Ik heb niets te vrezen. Wat kan een mens mij aandoen? Hebreeën 13, vers 6. Als je die woorden onthoudt, kun je deze dag aan.

Kinderen, ik schrijf u dit met de bedoeling dat u niet zou zondigen. Maar ook al zou iemand zonde doen, we hebben een helper bij de Vader, Jezus Christus, die rechtvaardig is, die onze zonde uitwist, en niet alleen die van ons, maar die van de hele wereld. 1 Johannes 2, vers 1 en 2. Dacht je nu nog steeds dat die verzoening niet voor jou zou zijn? De hele wereld hoort, daar hoor jij ook echt zelf bij.

Wees niet bedroefd, maar laat de vreugde die de Heer u schenkt uw kracht zijn. Nehemia 8, vers 10b. Woorden van de profeet Ezra voor het volk Israël, toen men besefte hoe weinig ze terecht brachten van Gods geboden. Woorden die ook tegen ons gezegd worden. Wees blij, Hij is je kracht, Hij zal je helpen, Hij zal je genadig zijn.

Wees niet bang, want ik ben bij u. Wees niet angstig, want ik ben uw God. Ik maak u sterk en sta u bij. Ik ondersteun u met mijn rechtvaardige rechterhand. Jesaja 41, vers 10. Nou, wat kan ons dan nog gebeuren?

Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid en de belijdenis van uw mond brengt de redding. Zo zegt de schrift het. Niemand die in hem gelooft zal worden teleurgesteld. Romeinen 10, vers 10 en 11. Gods beloften zijn niet vaag of onduidelijk. Ook vandaag vraagt hij jou en mij, geloof je in mij? Daar komt het op aan.

De Heer tandt niet met zijn belofte, zoals sommigen menen, die van vertraging spreken. Maar hij heeft geduld met u, omdat hij wil dat allen tot inkeer komen en niemand verloren gaat. 2 Petrus 3 vers 9. Wat een goddelijk geduld! God vaagt deze wereld vol haat en goddeloosheid nog niet weg. Hij wacht en hoopt tot nog meer mensen zich tot hem keren. Hij wil ons leven, niet onze ondergang.

Veel hebt u tot stand gebracht voor ons, Heer. Mijn God, in wonderwerken en plannen voor ons kan niemand zich met u meten. Al zou ik ervan willen getuigen en spreken, het zijn er te veel om te tellen. Psalm 40, vers 6. Over mensen die je bewondert kun je misschien best lang praten. Over God en wat hij deed en doet raken we nooit uitverteld.

Vrede, Hij geeft u vrede, altijd en op allerlei manieren. Mogen de Heer met u allen zijn. 2 Thessalonicenzen 3, vers 16. Deze prachtige zegenbeden geef ik graag vandaag door. Draag hem mee bij alles wat je doet en zegt. We zijn hiermee alweer bijna aan het einde gekomen van het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen, Liane Vrieswijk. En ik bid u voor aankomende week Gods nabijheid, liefde en rijke zegen toe. Vrede in uw hart en heel graag tot de volgende keer.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen luisteraars, dit is Kerkplein 15, het zondagmorgenprogramma van de BRZS, lokale omroep voor Bodegraven, Nieuwerbrug, Waarder, Driebrugge, Reeuwijkdorp, Reeuwijkbrug, met ook een hartelijk welkom voor de luisteraars bij Gouwestad, Kerk in de Buurt. Tot 9:30 kunt u luisteren naar religieuze muziek en om 9:30 wordt de kerkdienst van de hervormde kerk in Waarder uitgezonden. De dienst daar wordt geleid door dominee A.P. Voets. Aansluitend kunt u weer luisteren naar diverse christelijke muzieknummers. En om 11:45 volgt de kerkelijke agenda. Heeft u vragen of een opmerking over deze uitzending? Mail dan naar kerkplein15@outlook.com. Kerkplein 15 wordt deze zondag uitgezonden door Jan Ab. En na de openingstune van Wijlen Dirk-Jan, waarnaar kunt u luisteren? Naar Psalm 84, vers 1 en 2.

En zo luistert u ook naar een samenzang van psalm 27 naar de psalm 84. En die werden alle twee gezongen vanuit de Bovenkerk in Kampen. En we gaan nu luisteren naar het lied Als je Jezus na wilt volgen. Nee, dat zeg ik verkeerd. Sorry. We gaan nu luisteren, ja, wel, naar het lied Als je Jezus na wilt volgen.

En we gaan bijna overschakelen naar de rechtstreekse uitzending van de kerkdienst vanuit de Hervormde Kerk in Waarder. En de dienst zal geleid worden straks door dominee A.P. Voets. En hij begint om 9:30. Met een paar minuten vertraging zal de dienst ook op de BR6 te beluisteren zijn. Tot die tijd, totdat de dienst begint, luistert u naar een muzikaal stukje over het lied Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Maar dat duurt dus tot ongeveer 9:30.

En ik stel voor dat ik vast over ga schakelen naar de hervormde kerk in Waarder. De voorganger daar is dominee Voets. Mocht hij nog niet binnen zijn, dan hoort u ongetwijfeld het orgel om te spelen.

Goedemorgen, gemeente, gasten en alle belangstellenden. Allemaal heel hartelijk welkom in deze eredienst, waarin dominee A.P. Voets uit Wekerom zal voorgaan. We beginnen met een geboortebericht. Chris en Janine Verburg uit Waarder van de Kosterdijk werden gisteravond verblijd met de geboorte van een dochter, Louise Sophie. Sophie is het zusje van Julian. We gedenken dit gezin in de voorbeden. De kerkraad heeft verder voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 13 september hoopt zowel in de morgendienst als ook 's avonds dominee D.J. Budding uit Waarder voor te gaan. Als de Heer het geeft, wordt dan 's morgens het sacrament van het heilige avondmaal bediend en 's avonds is er dankzegging en nabetrachting. In deze week van voorbereiding is er woensdagavond om 19:30 ook een eredienst. En in deze dienst hoopt dominee M. van Koten uit Lopik voor te gaan. Na de dienst is er van 9:15 tot 9:45 gelegenheid tot censura morum in de kleine consistorie. Het is weer de eerste woensdagavonddienst van dit seizoen. En we roepen u en jullie ertoe op om deze diensten trouw te bezoeken naast de zondagse erediensten. Ook deze diensten zijn tot eer van God, tot opbouw van de gemeente en tot versterking van uw geloofsleven. De collecte voor vandaag, de eerste collecte, is bestemd voor de diaconie ten bate van het evangelisatiewerk in Hoorn. En de tweede en de derde collecte zijn beide bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We denken aan de zieken van de gemeente en in het bijzonder aan Sarah Rijsbergen uit Driebrugge. De huidtransplantatie die afgelopen donderdag gepland stond, kon voor een groot deel niet doorgaan vanwege een bacterie. Morgen wordt besloten of de operatie aanstaande donderdag wel door kan gaan. Tegelijkertijd mogen we dankbaar zijn. Op haar buik en onderrug zijn grote delen van genezing te zien. En daarvoor willen we de Heere dank zeggen. We denken ook aan André den Hollander uit Bodegraven. Hij verblijft nog in het Groene Hart ziekenhuis te Gouda. Komende woensdag wordt hij overgeplaatst naar het Haga ziekenhuis in Den Haag. En daar zal bij hem een pacemaker worden geplaatst. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als ook allen die op afstand met ons verbonden zijn.

Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komende is, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, zingen we nu uit de 146e psalm. Het vierde vers is: de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht, die genadig uit de hoge ziet wie op zijn bijstand wacht. Ook vers 5, het is de Heer die het recht der armen der verdrukte gelden doet. De versen 4 en 5 van de 146e psalm.

Gemeente, zingen we naar Gods wet uit Psalm 119, daarvan het 72ste vers. De zuiverheid van uw getuigenis blinkt altoos uit, zelfs in de zwaarste noden. En we hopen van harte dat dat ook in de prediking heel duidelijk naar voren komt. Psalm 119, het 72ste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en die barmhartigheid doet aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, de Heere Jezus vatte deze woorden samen en sprak: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen.

Bidden we nu gemeente om Gods zegen over het verdere van deze dienst. Heerlijke, almachtige, trouwe en genadige God in de hemel. Wat is dat toch een wonder dat u voor mensen zoals wij zo'n liefdevolle vader wil zijn. Om Christus wil. Wat bent u groot, Heere. We zongen ervan, het grote heelal, dat hebt u voortgebracht. Maar wat bent u ook genadig. Want u ziet wie op uw bijstand wacht. En als bewijs daarvan hebt u ons ook laten groeten. Met die bekende woorden, maar geef Heere, dat ze toch ook in ons hart weer indalen vanmorgen. Als u laat zeggen, genade zij u en vrede van de drie enige God. Heere, als u dat zo ons laat zeggen, dan mogen we er toch uit opmaken dat u als God van de genade ook die genade wil geven. En die genade wil verheerlijken. En doe dat, Heere, in de harten van zondaren, van mensen die door de nood gedreven zich tot u om troost begeven. Heere, genadige God, mogen dan onze hoop op u stellen vanmorgen. Wilt u geven dat de Heilige Geest vaardig mag zijn over de gemeente hier in dit kerkgebouw en ook over de onzichtbare gemeente, voor ons onzichtbaar, maar voor u niet. De gemeente die thuis met ons mee verbonden is. Heere, maak het ook daar in alles wel. En trouwe Heere, als we ons dan voorbereiden op de viering van het heilige avondmaal, dan bidden wij u in het bijzonder, Heere, geef ons opening van zaken waar het ons zelf aan gaat. Geef door uw geest zelf kennis, Heere, en daardoor ook verootmoediging. En mogen het zijn dat dat uitloopt op heilbegeerte, dat er een verlangende gemeente volgende week hier samen mag komen. Een gemeente die verlangt naar u, de Christus, Heere Jezus, aan de rechterhand van uw Vader. Dat u toch zo rijk laat weten van uzelf. U bent op deze aarde geweest. U hebt ons opgezocht in onze verlorenheid, in onze verdorvenheid, in onze dwaasheden. O Heere, en nou is er bij u een weg, een uitweg. En we bidden u, geef dat velen die uitweg weer mogen vinden naar u. Om dan als arme zondaren met lege handen bij u te komen bedelen. Bedelen om de genade bewijzen van u, Heere Jezus Christus. Want u hebt zo'n volkomen werk gedaan. U was al het volkomen lam van God, die het offer volmaakt heeft gebracht. En Heere, u hebt alles volbracht op Golgotha. En u hebt uw dierbaar bloed gegeven, uw kostbaar bloed. Doe ons erbij schuilen. Zoals Israël in Egypte, in de nacht dat de verderfengel rondging. Doe ons schuilen bij uw bloed en bij uw wonden, uw diepe wonden. En dat we daar het mogen bevinden, dat die wonden vol van allerlei vertroostingen zijn. En dan weet u precies wat wij nodig hebben, Heere. Maar dat u voor ons in uw verregaande zondaarsliefde naar het kruis wilde gaan. Om onze vervloeking op u te laden. En zoals het formulier zegt, ons met uw zegening te vervullen. Wonder, wonder, wonder van uw goedheid, Heere. Maar in uw verregaande zondaarsliefde bent u zelfs in die ontzaglijke duisternis, die buitenste duisternis ingegaan van de hel. Om ons dat te besparen, dat hebt u toch een volkomen werk gegaan. Wat bent u ver gegaan, wat bent u diep gegaan, Heere, in uw zondaarsliefde. En u bent gestorven, ook dat was nodig. Want de bezoldiging van de zonde die wij gedaan hebben, ja, die hebt u betaald. Maar
die bezoldiging was de dood. Heere Jezus Christus, hoe kunnen we u toch genoeg bedanken? Maar dat we u dan mogen vereren in deze voorbereidingsweek, dat het daarvan komen gaat, Heere, om u te vereren, om u groot te maken, tot aan uw tafel toe, maar dan ook in het verdere van ons leven. O Heere, wat hebben we u daarvoor nodig? Wij staan, als we op onszelf zien, zo verlegen. En Heere, ontferm u zich dan over ons. Geef, Heere, dat het ons gebeuren mag vanmorgen. Dat aan armen het evangelie wordt verkondigd. Heere, geef dat. En dat dat mag binnenkomen. Dat dat mag doorbreken. Dat dat mag opgaan zoals de zon vanmorgen in de natuur is opgegaan. En de duisternis verdrijft, de nevels opdoet klaren. Heere, ontferm u zich over ons. En Heere, geef dat het ook voor onze jongeren tot rijke zegen mag zijn om bepaald te worden. Bij uw trekkende liefde, waarmee u zondaar aan uw tafel trekt. O Heere, geef dan al jong verwondering daarover. En laat er al in ons jonge leven iets ontvonken. Van verwondering en liefde voor u. Voor uw zondaarsliefde. Voor uw overgave. Heere, voor uw hartelijkheid. Die u op allerlei wijze ons bewijst. En zo zijn we daar als blijken van bijeengekomen in deze dienst. Als mensen die zoveel ontvingen van u in de achterliggende week. En alles onverdiend en alles uit genade. Geef ons een dankbaar en een dankend hart, o Heere. Dat bent u zo waard. En geef dat we u niet tekort zullen doen. Vanmorgen in deze dienst niet. Maar ook, Heere, in de verdere voorbereiding niet. Heere, dat ons oog niet blijft steken bij het gadeslaan van ons eigen hart en leven. Maar dat onze blik gericht mag worden op u, die volkomen zaligmaker. Die heerlijke Christus, heft gij ons hoofd omhoog en doe ons uw gunst aanschouwen. Heere, hoor ons stamelend gebed om Jezus wil. En bid het over, Heere Jezus. En maak het tot een heilig wierook voor het aangezicht van uw Vader. Uit genade. Amen. Gemeente, we slaan vanmorgen de schriften op. En we doen dat allereerst in het Oude Testament, in Jesaja 61. Jesaja 61, de eerste drie versen. Daar lezen we van het genadejaar van de Heere. De geest des Heere, Heere, is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. En de gevangenen vrijheid uit te roepen. En de gebondenen opening van de gevangenis. Om uit te roepen. Het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraak van onze God, om alle treurenden te troosten, om de treurigen van Sion te beschikken dat hun gegeven wordt sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid. Een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. Opdat hij verheerlijkt worden, gemeente. We gaan verder lezen in het Nieuwe Testament. In het Evangelie van Matteüs, het 11e hoofdstuk. Ook daar beginnen we bij het eerste vers. Matteüs 11. En het is geschied
toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond 2 van zijn discipelen en zei tot hem: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een andere? En Jezus antwoordde en zei tot hen: gaat heen en boodschapt Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende en de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd en de doven horen, de doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Als nu deze heen gingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes: wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet dat van de wind ginds en weder bewogen wordt. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed? Ziet, die zachte klederen dragen zijn in de koningenhuizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. Want deze is het van welke geschreven staat: ziet, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van

Gemeente, de tekst voor de preek vindt u in dit gedeelte, namelijk het vijfde vers, de laatste woorden. En de armen wordt het evangelie verkondigd. Matteüs 11, vers 5, het tweede gedeelte. Maar voordat we daarbij stilstaan, gaan we zingen uit de 142ste psalm. Psalm 142, daarvan de versen 2, 4 en 6. Psalm 142, de versen 2, 4 en 6.

gemeente, in verband met de viering van het heilig avondmaal lezen we nu eerst met elkaar het eerste deel van het avondmaalsformulier, om daarna zonder verdere aankondiging te zingen Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het voor uitzicht schoon. Het zesde vers van de 19e psalm. Nu dan het onderwijs uit het avondmaalsformulier. Geliefde in de Heer Jezus Christus hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van noden, ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde, tot dat doel richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit deze drie stukken. Ten eerste bedenken en ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en ieder zijn conscientie, zijn geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen, die deze navolgende ergerlijke zonde zich besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen,
alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars, waarzeggers, die vee of mensen mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, allen die tweedracht, sekte en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in hatenheid tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergelijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons zeer geliefde broeders en zusters in de Heere niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heeren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Amen.

Aan armen wordt het evangelie verkondigd. De woorden van de tekst voor de preek. Gemeente, belangrijk is het dat onze geestelijke apotheek op orde is. Want wij weten niet voor welke dingen wij komen te staan. Kent u bijvoorbeeld het middel voor dit? In de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust. Kent u daar het middel voor? Voor onze gewone huisapotheek is het al van belang dat daar het nodige in zit voor geval van nood. Lastig als je in het weekend ineens een gemene hoofdpijn krijgt en je hebt nog geen paracetamol in huis. We vinden in de tekst voor deze dienst een medicijn, een hartversterking voor geloofsaanvechting. Want het geloof kent zijn bergtoppen, maar het kent ook soms diepe dalen. Dalen van depressie, twijfels, kleingeloof, geloofsbestrijding, waarin die gemene boze zo wakker blijkt te zijn. En aanvechtingen. Die hartversterking van vanmorgen komt rechtstreeks van de Heer Jezus Christus. En degene die deze voor het eerst van Christus kreeg, is Johannes de Doper. Johannes de Evangelist begint ons deze heroud van Christus voor te stellen met deze woorden. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Dat is veel gezegd met een paar woorden. Er was een mens. En wat is er van een mens te zeggen? En wat is er van een mens te verwachten, gemeente? Er was een mens. Er is een mens. U, jij en ik. Echt mensen zijn we. Nou, Johannes was ook een echt mens. De Heere zegt in de Bijbel, u bent mensen. Maar ik ben de Heere uw God. Dat is even wat. Gemeente, dat betekent dat de Heere er volledig op berekend is dat wij maar mensen zijn. Wat is dat al troostend en beloftevol. Dat ruikt naar het heerlijk evangelie. Johannes is degene die zo heerlijk getuigde van Christus. Zie het Lam van God. En daar stond hij van zichzelf af te wijzen naar het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Om zo uit te stralen de diepe liefde van de hemelse bruidegom. Johannes de Doper was bezield met de ernst en de liefde van een hartelijke, innemende vriend van de bruidegom van Christus. En zo mocht hij groot zijn voor de Heere. Zodat Christus zelf van hem getuigde. We hebben het gelezen vanmorgen. Van degene die geboren zijn. Is er niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Met andere woorden, Johannes is de grootste. Johannes was groot voor de Heere. Dat was zijn ouders al gezegd. Deze zal groot zijn. En zie, nou zit deze Johannes in een zware geloofsaanvechting. Want zegt de Heere dan, hij is de grootste van degenen die geboren zijn. Maar dan zegt hij, maar de minste in mijn koninkrijk is meer dan hij. En dat slaat op zijn geloofsaanvechting. Hij zit nou zo diep weg in een kuil, nou zeg maar in een ravijn. Dat de Heere zegt, de minste in mijn koninkrijk is op dit moment meer dan hij. Zo is het met Johannes gesteld. En nou staat dat in het evangelie. Dat is al op het eerste gezicht veelzeggend. Een grote Johannes kon in een ernstige geloofsaanvechting terechtkomen. Een zware geloofscrisis.
Maar daar zijn wij niet te goed voor. Dat kan ons ook gebeuren. Laat dit dan meegaan. Het gebeurde zelfs Johannes. Maar de Heer had er een middel voor. En dat heeft hij nog steeds. Ook voor uw aanvechting twijfel. En voor dat diepe dal waarin u zit. Wat zegt u? Een ravijn, geloof ik hoor. Oh. En nou is Johannes degene, de eerste, voor wie de Heer Jezus dit geneesmiddel uit zijn apotheek haalt. Uit zijn geestelijke apotheek. Voor hem niet alleen. Het is zo goed voor ons om dit middel in huis beter in ons hart te hebben. Maar eerst dit. In welke tijd trad Johannes ook weer op? Gemeente, het is misschien nog nooit zo akelig duister geweest als in de dagen van Christus voorloper Johannes de Doper. Het zijn de dagen van keizer Tiberius, van stadhouder Pontius Pilatus, van Herodes de Viervorst, de dagen van de hoge priesters Annas en Caiaphas. En het is in die tijd dat de Heer het gaat doen, gemeente, dat zien we in het tekstverband. En altijd weer weet de Heer door te breken in wat menselijkerwijs onmogelijk is. Hoort u dat ook in verband met de viering van het Heilige Avondmaal? Want als we die zelfbeproeving serieus nemen en je kijkt naar jezelf, dan kan je toch niet anders zeggen dan onmogelijk. Het is echt onmogelijk. Maar wat dan onmogelijk is in de dagen van Johannes en in uw dagen en in uw strijd, dat is mogelijk bij God. En dat doet de harten van de vertrouwelingen van God, ondanks alles, toch in de Heere gerust zijn. Dat weet de Heilige Geest wel zo te maken. Als er maar zijn die de vertroosting van Israël verwachten, hoort u daarvan op? Dat u zegt, ja, dat ken ik. De vertroosting van Israël, daar zie ik naar uit. In verband ook met de viering van het Heilige Avondmaal de komende zondag. Dat is wat. Dat er in die tijd, die we zo kort maar even aanduiden, dat er toen een gezin was, zoals dat van Zacharias en Elisabeth, Johannes' ouders. Mensen die trouw bleven, terwijl de vormendienst en de fariseese oppervlakkigheden rondom de tempel van Jeruzalem hoogtij vierden. En dan mensen die een kind mogen voortbrengen voor de dienst van de Heere. Ja, dat is van Gods almacht, van zijn trouw en van zijn genade. Als er dan gezinnen zijn, ook hier en nu, die als steunpilaren kunnen dienen voor de dienst des Heren. Laten we zuinig zijn op die gezinnen, gemeente, bij alle tegenwind die ze vandaag de dag ervaren. En dan wordt dat kind geboren en krijgt uiteindelijk de naam Johannes. God is genadig. Ook in die tijd die we kort aanduiden. God is genadig. Dat is het evangelie voor de armen. Want voor een aantal mensen zal Johannes gewoon een naam zijn geweest, een klank. Meer niet. Maar degenen die erbij bepaald werden, bij die naam, en die het mochten weten, God is genadig, die ervaren wat dat nou is, het evangelie voor de armen. Dat zit hier al in, gemeente. Maar dan nog wat. De bijl ligt al reeds aan de wortel van de boom. En dat weten onze jongeren misschien wel. Als ze erbij hebben staan kijken, als er een boom wordt omgehakt, dan gaat de bijl eerst op de plaats waar die terecht moet komen. En dan wordt er uitgehaald en geslagen. Nou, zegt Johannes, zo is het op het moment. De bijl ligt al aan de wortel van de boom. Nog één uithaal en het gaat gebeuren. Dus Gods oordeel kan elk ogenblik komen. En dan gaat er een Johannes optreden.
Echter, voordat hij gaat prediken, neemt de Heer hem apart in de woestijn. We lezen daarvan in Lucas 3. En we weten vanuit Lucas 1 vers 80 dat hij daar gebleven is tot aan zijn vertoning aan Israël. Dus tot aan het begin van zijn optreden. Ik las ergens dit, dat wil ik u doorgeven. Is het niet gelukkig en nuttig dat de Heere er voor zijn kinderen en knechten woestijnen op nahoudt? Misschien niet zo aanlokkelijk voor onze oude mens. Want die heeft het graag geriefelijk. Maar wel nodig en nuttig om ons vlees te kruisigen. Om zo de kracht te ontvangen voor een nieuwe mens in ons. Voor de geestelijke strijd waartoe we geroepen zijn. Meerdere malen heeft de Heer ook de gevangeniscel nodig geacht. Om zijn kinderen en knechten rijp te maken voor zijn dienst hier op aarde. Of straks in de heerlijkheid van de hemel. Jozef weet ervan, van de gevangenis. Micha, de zoon van Jimla, weet ervan. En Jeremia en Paulus en Silas. En ook Bunyan, om maar één naam uit de kerkgeschiedenis te noemen. En zo is ook Johannes in de gevangenis terechtgekomen. Het lijkt wel of dat de evangelist Lucas het aanzag komen als hij in hoofdstuk 3 de gevangenneming van Johannes de Doper beschrijft. Dan opent hij dat hoofdstuk met al die namen van stuk voor stuk, ja, vreselijke mensen. Antimachten gericht tegen Gods kerk. En dan gemeente, de naam van Johannes de Doper. En de huiver loopt over je rug. Want als dat allemaal gaande is, lezen we dat Johannes de Doper Herodes bestraft. Over zijn vrije moraal in zijn onzedelijk leven. Herodes neemt dat niet en zet Johannes gevangen. Triumferen daar de antimachten over Gods kerk? Nee, gemeente. De grote koning van de kerk laat dan in Johannes optreden. Een mens met de naam God is genadig. Het is en blijft dus waar. Hij heeft zijn gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, echt nooit gekrenkt. Ook toen niet. Johannes ging de weg bereiden voor onze profetische priesterkoning, waarvan hij getuigde, hij moet meer worden, maar ik minder. Als we maar beseffen, de God van de genade voor ons te weten. En dat ook onthouden, als steunpilaren wegvallen in de kerk. Maar ook vasthouden, als dienaren in de kerk een grotere plaats innemen dan onze grote priesterkoning. Gemeente, we planten toch ook geen hoog struikgewas vlak voor een monument, zodat het kunstwerk er helemaal achter schuil gaat. Het is natuurlijk even raar als de hofhouding meer onderscheidingen draagt en mooiere kleding dan de vorst zelf. Dat heeft Johannes de Doper niet gewild. En dat hebben wij ook niet te willen. Zie het Lam van God. Dat is het evangelie dat centraal moet staan. Van onszelf afwijzen en altijd meer maar weer doorverwijzen naar de Christus. Want dan zijn we het meest bruikbaar in zijn koninkrijk. Hoe kleiner we denken van onszelf. En des te groter denken van de heiland die we dienen mogen. Hij is zo goed voor zijn volgelingen. In de dienst van de allerheerlijkste meester mocht Johannes staan om zijn weg te bereiden. Maar ook om het evangelie te laten horen met de passie die een echte vriend van de bruidegom past. Als in de weg van bekering en geloof. Het mag worden doorgegeven. Zie het Lam van God. Neem dat mee, gemeente. Voor de voorbereiding. Maar neem dat ook mee. Voor donkere, diepe dalen. Hij moet meer worden.
en ik minder, dan gaat het pas goed. Nou, minder worden, dat maakt Johannes nu mee in de burcht van Margerus, aan de oostkant van de Dode Zee, waar hij gevangen gezet is. Minder worden, dat is dus even gauw gezegd. Ook in Lucas in de Handelingen hebben we het soms makkelijk nagezegd dat we door veel verdrukkingen moeten ingaan in de heerlijkheid bij de Here. En we zingen het misschien uit volle borst. En mijn hart, wat mij moog treffen, wat mij moog treffen. Wat kan dat niet zijn? Tot de God mijns levens heffen. En als het dan wordt, gemeente, het felst verdriet dat dan treft. Dat is nog niet eens dat je dit of dat kwijtraakt. Al is het niet gering als je uit je werk raakt. Of je de gezondheid moet missen. Of je vrijheid moet inleveren. Of je eer en je goede naam worden te grabbel gegooid. Of dat je man of je vrouw wordt weggenomen. Dat je vader of moeder overlijdt. Of je kind. Toch is dit het bittere niet van de hartepijn van de doper. Het is zijn bange vraag over de Heere Jezus. Verwachten we deze nu of een ander? Met andere woorden, Heere Jezus, bent u het nou of bent u het niet? En dat zegt dan degene die hem aan mocht wijzen als het lam Gods. Hier wankelt deze steunpilaar in Gods gemeente, die de Heer Jezus de grootste heeft genoemd in zijn koninkrijk. Een felle en bittere aanvechting die hem alle troost doet missen. Herkent u daar iets van? Als je het zicht mist op momenten, op de enige troost voor lichaam en ziel, voor leven en sterven. Want er zijn er die missen het missen en die kunnen makkelijk doorgaan met opgeheven hoofd. Kunt u dat niet missen? Maar als je het mist. Ja, een felle en bittere aanvechting doet Johannes alle troost missen. Want wat het belangrijkste moet zijn, dat is nog steeds het belangrijkste voor hem. De Christus. Maar is die het nou of is die het niet? Hij wordt benauwd, omringd door droefenissen. Wat een crisis in zijn geloofsleven. Geen zicht meer op de zaligmaker. Waar is dan de enige troost voor leven en sterven? Bijvoorbeeld dit. Wat ziet Johannes nu op dat moment van de wan die in Christus hand is om de dorstvloer te doorzuiveren? En wat gebeurt er nu door die bijl die aan de wortel van de boom ligt? En dat duurt al even. Herodes zit nog op de troon en lijkt het voor het zeggen te hebben. En dan de invloed van een Caiaphas, Annas en Pilatus, je rilt ervan. Wat is er van zo'n wereldlijke en kerkelijke regering te verwachten? Gemeente, is Johannes nou zijn geloof kwijt? Nee. Voor zijn eigen waarneming wel. Maar ondanks alles wendt hij zich met zijn twijfel en aanvechting tot Christus. En dan weet je dat de Heer het avondmaal voor zijn gelovigen heeft ingesteld. Maar ben ik nu een gelovige? Ben ik dat nou eigenlijk wel? Kijk eens hier. Wat doet Johannes? Met zijn twijfel en aanvechting naar de Heer Jezus. Dominee G. Boer heeft het wel eens gezegd. Het geloof, dat is één beweging naar Christus toe. En nu Johannes er zelf niet naartoe kan, stuurt hij twee van zijn discipelen naar de Heer Jezus. Ondanks zijn twijfel en aanvechting naar de Christus toe. En dat is de weg ook vandaag en van de week en volgende week. Hoe diep u ook zit en hoe donker het ook is, hoe ver u ook weg bent van troost en uitzicht. Waar dan heen? Tot hem alleen, gemeente. En nu de reactie van Christus. Komt hij op bezoek bij Johannes
Iemand zegt, ja, dat mocht wel gebeuren eigenlijk. Nou, ja en nee. Hij gaat de worsteling van Johannes niet bestrijden door middel van de oogpoorten. Want ja, wat hebben we dan te zien door die oogpoorten, gemeente? Maar het geloof is immers uit het gehoor. En daarom krijgt Johannes niet wat te zien van de Heer Jezus. Hij krijgt wat te horen in het tekstgedeelte. En dat geeft Christus aan zijn discipelen mee. Dan mogen we wel zeggen, hoe liefelijk zijn hun voeten. Want ze mogen Johannes het goede doen, het goede boodschappen. Al lijkt het op het eerste gehoor, dit antwoord van Christus op zoveel aanvechting, twijfel en strijd van Johannes, toch wel opmerkelijk. Ja, Jezus' reactie oogt wat karig en vreemd. Als we dat lezen zo in het vierde en in het vijfde vers. Ga heen, boodschap Johannes. Hetgeen gij hoort en ziet. Blinden worden ziende, kreupelen wandelen. Melaatsen worden gereinigd. Doven horen. De doden worden opgewekt. En de armen wordt het evangelie verkondigd. Daar moet en daar kan Johannes het mee doen, gemeente. Maar wij ook. Ziet u? Dat is het geneesmiddel wat de Heere Jezus hier toepast. De vriend van de bruidegom kan op dit moment niet bij de bruiloft zijn. Dat is een grote smart voor Johannes. Maar wat hoort hij nu? Let op, gemeente. Als je het goed leest en gaat zien, dan zie je dat de bruidegom heel druk is met zijn bruid. Nou, dat raakt Johannes vanuit zijn missie. De bruidegom is druk met zijn bruid. Dat daar zicht op is, een licht overvalt. De bruidegom is heel dicht bij zijn bruid. Anders gezegd, bij zijn armen en ellendigen die hier worden getekend. Anders werden kreupelen toch niet lopend. En werden blinden niet ziende. In deze heerlijke woorden merkt Johannes dit. De grote ambtsdrager zet zijn werk en mijn werk voort. Daaruit mag Johannes opmaken. Hij zal zijn werk ook voor mij voleinden. Komt het over? Hij zal zijn werk voor mij volenden. En dan het gebed, verlaat niet wat uw hand begon. De Heere doet het nu zelf. In dit antwoord in vers 4 en 5 worden de messiaanse profetieën over Christus vervuld. Het is het genadejaar van de Heere. Wat in Jesaja geprofeteerd is in de hoofdstukken 29, 35, 42 en 61... dat is nu bij Christus te horen en te zien. Namelijk, het is het jaar van het welbehagen des Heren. Dat was het jubeljaar in Israël. Om jaloers op te zijn. Te horen van dat jubeljaar. Dat zijn ellendigen van al het nodige worden voorzien. Blinden, kruipelen. Doden zelfs. En Johannes ook. Die twee discipelen, ze mogen zo heerlijk van Christus getuigen. Zoals die twee dat bij Johannes doen. Ze hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Vol van genade en waarheid. En gemeente, dat heeft de kerk vandaag nou nodig. Ook in deze ontzaglijke tijd. En dat heeft de wereld ook nodig. Wat? Getuigen die bij Christus vandaan komen. En het evangelie brengen. Van wat bij Christus is te horen en te zien. Dat mag u van uw voorgangers verwachten. Dat ze dat getuigen. Wat bij Christus is mee te maken. Is te horen en te zien. Wat gebeurt?
Deze getuigen komen bij Christus vandaan uit zijn nabijheid. En dan mogen ze Johannes zeggen, gemeente, hoe waar het woord is. Hoe waar het woord is. En neem dan alleen die profetieën van Jesaja. De armen wordt het evangelie verkondigd. En daar waren ze zelf bij. Dat hebben die discipelen gezien. En Johannes heeft het mogen doen. Armen het evangelie verkondigen. En nu doet Christus het zelf. Ook aan Johannes het evangelie. Zie het lam Gods, Johannes. Zouden we dan nog durven verlangen? Heren, als u nu even ophoudt, dan kan ik weer aan de gang. Dan ga ik zelf weer verder. Nou, dan zijn we geen voorloper, maar een vreselijk sta in de weg. Doe het zelf eens als we zijn. Aan armen wordt het evangelie verkondigd. Ongetwijfeld is Johannes zelf ook een van deze armen die dit evangelie mag horen. Gemeente, u mag het van de verkondigers van het evangelie, voorgangers, ambtsdragers, verwachten. Dat ze niet rijk en verrijkt zijn in zichzelf en met zichzelf komen. Maar dat ze als armen bij Jezus zijn geweest. En dat ze vervolgens uitdragen wat ze daar hebben opgedaan, hebben gehoord en gezien. En wat zeggen de discipelen van Johannes nu tegen hun meester nadat ze bij Christus waren? Gemeente, samengevat mogen ze dit zeggen. En dan komen we bij de kern. Gods barmhartigheid is over zijn ellendige. Zeg u, dat medicijn heb ik nodig. Gods barmhartigheid is over zijn ellendige. Die ellendigen worden hier genoemd blinden, kreupelen, melaatsen, doven, armen. Daar kan je nou van opleven, gemeente. En je zegt, ik zit zo aan de grond. En ik kom niet verder. Aan armen wordt het evangelie verkondigd. Wat zegt de Heer Jesaja? Ik zal u opnemen. Ik zal u dragen en redden. Want ik blijf dezelfde. Gods barmhartigheid is over zijn ellendigen. Die barmhartigheid van Gods warme liefdehart, waarbij je alleen maar hoeft te zien op Christus. Wat een ruimte geeft dat. Dan zeg je, ik mis het zicht op hem. Dat hij blinde ziende maakt. Dat hij melaatse onreine weet te reinigen. In het bad van zijn bloed. En doven gaan horen. Armen wordt het evangelie verkondigd. Wat een ruimte geeft dat. Wat een verlichting. En wat een uitzicht. Weet u dat? Zwijg er dan niet over. Gods barmhartigheid, die een veel machtiger burcht is dan de steenmassa van Megeris, die Johannes omsluit. Want daar kun je niet schuilen. Bij Gods barmhartigheid wel. Zo rijk. Zo groot, zo wonderbaar, Gods barmhartigheid. Dat Gods liefde zich gaat omzetten in daden, omdat zijn hart zo warm is, zo brandend van liefde voor mensen in hun zonde, nood en ellende. Een machtige vesting. Twee doorboorde zaligmakershanden, waarin Johannes helemaal in kan. Maar ook heel de gemeente van God. Ze kan er helemaal in met alle twijfel, zorg, nood, uitzichtloosheid. En met alles waar je het zo te kwaad mee kan hebben in je leven. Die barmhartigheid wordt Johannes verkondigd. Maar ook uw gemeente. En Daniel pleitte erop als hij in zijn gebed zei. Uw barmhartigheden, Heere, die groot en die vele zijn. Het avondmaalformulier noemt die barmhartigheid grondeloos. Zo diep. Dat vroeger een schip, wanneer het in onbekend water voer, het pijloot liet zakken in het water. Vieren maar, nog geen bodem, nog geen bodem, nog geen bodem.
zo diep dat je het niet peilen kan, is die barmhartigheid van God. Vindt u het nog een kille afstandelijke reactie van de Heer Jezus? Als hij tegen die twee discipelen van Johannes zegt, ga heen, boodschap Johannes wat u hoort en ziet. Ging hij zelf maar op bezoek bij Johannes in de gevangenis. Ja, dan moeten we wel bedenken, gemeente, dat dat nou zijn gewone werkwijze is. Waar u dichterbij kan zitten dan je vermoedt. Wat zijn gewone werkwijze is dat hij mensen naar ons toestuurt met een boodschap. En misschien bent u van de week wel zo'n mens, of jij, die met een boodschap gestuurd wordt naar een ellendige, de boodschap van het evangelie. Bid maar dat je zo'n boodschapper mag zijn. Dan ben je tenminste vruchtbaar. Want die boodschap die wil ons in aanraking brengen met de barmhartigheid van onze heerlijke profetische priesterkoning, de Christus. En wat hebben we meer nodig in het strijdperk van dit leven en bij het naderen van de dood? En als de dood van Johannes de Doper Jezus wordt meegedeeld, is hij daardoor zo gevoelig getroffen dat hij tot twee keer toe een eenzame plaats heeft opgezocht. Dat zeggen we om ook de laatste gedachte weg te nemen dat de Heer Jezus hier een kille afstandelijke zaligmaker zou zijn. Die eenzame plaats had hij nodig na de dood van Johannes, omdat hij helemaal mens was met onder andere gevoelens en emoties. En wat heeft die onheilstijding van de moord op Johannes hem diep geraakt. Daaruit blijkt dat hij zo meeleidt, gemeente. Als we door rampen, nood en aanvechtingen worden getroffen. Als we het niet meer zien dat werkelijk alle dingen moeten medewerken ten goede. Alle dingen. Dat wanneer het troostende van het evangelie zo op afstand lijkt te wezen, hij toch die medelijdende hoge priester is. Niet omdat we te zien krijgen, maar te horen krijgen. Dat hij groot van raad en machtig van daad is. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar, zijn kostbaar in zijn oog. Om ons uiteindelijk te brengen tot het besef dat niets, maar dan ook werkelijk niets ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Armen wordt het evangelie verkondigd. Dat is tegenwoordige tijd. En in de toepassing is het. Zo'n Christus. Voor zo'n mens. Die verwondering die mag alleen maar groter worden. Armen wordt het evangelie verkondigd. In de dagen van Herodes is het niet voorbij met Gods werk. En in de dagen van Trump en Poetin ook niet. Gods grote werk gaat nog steeds door, ook hier, tot de jongste dag. Dat werk gaat niet door omdat er overal mensen zijn die met oliespuitjes in de hand druk zijn om het hele kerkelijk bedrijf geolied en gesmeerd te laten verlopen. Het werk gaat door als armen het evangelie wordt verkondigd. De kleine armen en de grote armen. De jonge armen, jongens en meisjes. En de oude armen. De zieke armen. En de gezonde armen. Armen wordt het evangelie verkondigd. Voor ons de directe vraag. Zijn we daar nou voldoende mee getroost? Als de Heer dit middel uit zijn geestelijke apotheek meegeeft om in te nemen. Zijn we voldoende met Christus barmhartigheid getroost? Als we terug moeten. Als we aan de kant moeten. Bijvoorbeeld door ziekte. Of als we een beroep ontvangen om binnenkort de Here te gaan dienen in de eeuwige heerlijkheid. En als we dan alleen maar horen, Gods barmhartigheid is over zijn ellendigen. En aan armen wordt het evangelie verkondigd. Heerlijk dan als arme zondaar de rijke woorden van Christus te vernemen. Van zijn bloedwarme evangelie. En van zijn sprekende machtige daden voor arme bedelaars.
Want als je dan bij de armen hoort, dan is het zaak te bedelen, gemeente. Te bedelen. Om genade. Het zet Johannes op de vastheid van Gods woord en werk. Johannes heeft de stem van de bruidegom gehoord. En dat kan de leden van de bruidsgemeente zo intens blij maken, gemeente. Die stem te horen. Zijn boodschap te horen. Die bruidegom te zien bij zijn bruid. En hoe heerlijk dat is. En te ervaren, de grote goede herder is bij zijn kerk. En hij zorgt en hij leidt en hij wijdt. Dat laat de Heere weten. Door woord en door het sacrament. De dikke muren van de burcht Margerus kunnen Johannes niet scheiden van zijn meester. Het is zo groot, gemeente, als door de woordbediening van Gods boodschappers de verbinding wordt gelegd tussen het hoofd van de gemeente en een van haar leden. En daar kunnen er zelfs velen zijn. Waar het woord dat doet, daar is de geest aan het werk. En waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid, zegt het woord. Zelfs in de burcht van Margerus is dat geen hartversterking. Zeer zeker. Maar nou nog één ding, gemeente. Want ontbreekt er niet wat in de troostboodschap die Johannes krijgt? Een van de messiaanse profetieën uit Jesaja wordt hier dus niet genoemd. Namelijk dat gevangenen vrijheid ontvangen. Zoals we het zongen, die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. En juist dat krijgt Johannes niet te horen. Menselijkerwijs gesproken was dat nu juist dat wat voor Johannes belangrijk was. Vrijheid. Om weer wegbereider en voorloper van de Christus te kunnen zijn. Dat is nog niet zo eenvoudig, gemeente, als het woord nou net niet zegt wat we zo graag hadden willen horen. Dat u zegt, er staat toch die uw krankheden kent en liefderijk geneest. Waarom word ik dan niet beter? Dat is een heel ding. De Heere geeft de 30-jarige Johannes geen aards paradijs. Wel binnenkort een hemelse bruiloft, gemeente. Eeuwig. En je komt erachter dat je zo graag zelf zou willen neuzen in Gods apotheek. Om daar zelf onze pillen en drankjes en zalfjes uit te zoeken. Heere, dit heb ik nodig, dat ook. Mensen, echt mensen die we zijn. Maar als Gods geest in ons gaat werken, dan krijgen we wel eens wat we niet wensen. En we krijgen wel eens niet wat we hoopten. Gods genade doet ons echter vragen, Heere, geef me toch maar vanuit uw woord en in mijn leven wat u vindt dat ik nodig heb. En wat u het beste vindt. En leer me dat ook goedkeuren, Heere. Johannes kreeg de vrijheid dus niet. Daarover zweeg de Heere in zijn liefde. In die liefde kreeg Johannes te horen van Gods barmhartigheid. En van de woorden van het evangelie. Goed, zegt u. Maar dan zo gruwelijk vermoord te worden, zo jong nog. Inderdaad bespaart de Heere zijn kinderen en knechten het lijden niet. Maar dan wordt Christus lijden al meer hun heilig geheim. Maar om op de vraag terug te komen, kreeg Johannes de vrijheid niet? Jawel, jawel. Hij kan het nu getuigen richting zijn zender, die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Want nu is de vriend van de bruidegom bruiloftgast hierboven. Hij kreeg geen aartsparadijs of een comfortabele dienst in de strijdende kerk. Maar in de rauwe, koude cel van de gevangenis wordt hij, gemeente, toegedekt met de zachte deken van Gods barmhartigheid. Zoiets als de apostel op Patmos meemaakte als hij zegt, hij legde zijn rechterhand op mij. Daar worden bange, zuchtende harten mee tot rust gebracht, gemeente. Meer waard toch dan een miljard euro.
De Heere geven u rijk te ervaren in deze week en de komende zondag hoe waar Gods woord is en hoe barmhartig de God van het woord. Eeuwigheidslicht valt in de cel van Johannes. Dat we onze weg ook gaan in het licht van de eeuwigheid. En dat met het gebed. Heere, laat me ook een getuige mogen zijn. Meer en meer van wat er bij u te zien en te horen is. En laat me opleven van het rijke evangelie voor de armen. Dat u het bent, Heere Jezus. Dat u het echt helemaal bent. Voor nu, voor straks en voor eeuwig. Die heerlijke en volkomen zaligmaker. De gewillige Christus. U bent het echt. En aan u heb ik genoeg. Zo'n avondmaalsviering wens ik u toe. Aan u heb ik genoeg. Wat het ook wordt en hoe het ook gaat. Amen. Gemeente, zingen we nu uit de 42e psalm. Het derde vers. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Derde vers van de 42e psalm.

Gemeente, laten we nu de Heere bidden en danken. Heerlijke en rijke God, voor u buigen we ons neer. Wat weet u de druk te veranderen in geluk. Geef Heere dat velen dat mogen meemaken. Telkens weer overnieuw aan uw tafel. Waarin u de vastheid en de zekerheid van het genadeverbond betuigt. En Heere, geef dat het door u een koninklijke avondmaalszondag mag worden. Genadige Heere, zegen dan ook de voorganger. Ook van de week in de voorbereidingssamenkomst. Heere, maak het in alles wel. Maar dat u verheerlijk zal worden, Heere. U, Heere Jezus Christus. Vanwege uw warm, kloppend, warmhartig liefdehart. Waarin u zo ver bent gegaan in de weg van lijden en sterven. Om ongelukkige mensen gelukkig te maken. Om armen rijk te maken. U bent daartoe, terwijl u rijk was, arm geworden. Opdat de armen rijk zouden worden. De tegenkant is, rijken worden ledig weggezonden. En we bidden voor de rijke Heere. Geef ze armmakende genade. Leer ze wat echt bedelen is aan de troon van uw genade. O God, wees mij de zondaar genadig. Open blinde ogen. Maak de voeten gaande in de richting van Christus en naar zijn heil. Heere, en waar we u tekort in hebben gedaan vanmorgen, wilt u het genadig vergeven en wegnemen. Het goede is van u geweest, stel dat tot een zegen. We bidden u, Heere, voor al de zieken. U kent ze bij naam en naar omstandigheden. En u hebt meer dan één zegen, ontferm u zich over hen allen. Hoe de situatie ook is, maar in bijzonder dragen we Sarah Rijsbergen uit Driebruggen aan u op. Nu de huidtransplantatie deze week niet is doorgegaan. Heren, we bidden u dat de bacterie effectief bestreden kan worden. En Heren, dat de operatie dan donderdag alsnog kan plaatsvinden. Maar wilt u bij dit meisje zijn, Heren, haar opzoeken. Haar uw barmhartigheid bewijzen. Uw warme liefde. Maar Heere, geef ook beterschap en genezing. Heere, we denken ook aan André den Hollander uit Bodegraven. Die in het ziekenhuis de Gouda verblijft. En die komende week in Den Haag een pacemaker krijgt. Laat alles goed mogen gaan, Heere. Tot verbetering van zijn welstand en van zijn gezondheid. Maak het goed met hem, Heere. En wilt u hem ook zelf opzoeken met uw heil naar het welbehagen dat u hebt tot uw volk. Heere genadige God, we laten elkaar biddend bij u achter. Hoor ons uit genade, om Jezus wel. Amen. De slotzang gemeente is uit de 72e psalm. Tweede vers, de bergen zullen vrede dragen. Het zevende vers, nooddruftigen zal hij verschonen. De versen 2 en 7 van psalm 72.

Gemeente gaat nu heen in vrede. Gods grote toekomst tegemoet. Bewaar het woord en ontvang de zegen van de Heere voor u en voor degene die de Heere op uw weg plaatst. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.

En zo heeft u zojuist kunnen luisteren naar een dienst vanuit de hervormde kerk in Waarder. En de voorganger daar was dominee A.P. Voets. De komende 3 weken zenden we hier vanuit de studio de volgende diensten voor u uit. Dat is volgende week 13 september. Dan komt de dienst vanuit de Sint-Willy-Brodderskerk hier in Bodegraven. Die dienst begint overigens om 11 uur. Dus dan krijgt u van 9 tot 11 eerst religieuze muziek en om 11 uur de dienst. Dan de week daarop, 20 september, dan wordt de dienst uitgezonden vanuit de Dorpskerk hier in Bodegraven. En de week daarop, en dan is het alweer 27 september, wordt de dienst uitgezonden vanuit de Ontmoetingskerk in Bodegraven. We gaan nu verder met de religieuze muziek en we gaan nu voor u het nummer laten horen Als je Jezus na wilt volgen.

En dat was het lied Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. En de soliste die u hoorde zingen was Rianne Kroon. Als ik het helemaal goed zeg. Rianne van Roon, moet ik zeggen. Rianne van Roon, ja. We gaan verder luisteren naar het lied Ik ben reizend naar die stad.

En dit is een lied van Christiaan van Woed. En dat werd gezongen door Bertine Zwanepoel. En ik dacht bij mezelf, dat past wel een beetje bij de preek van vanochtend. Want daar had de dominee het ook nog over dat het niet altijd precies gaat zoals wij het zouden willen. Maar dat het soms om een bepaalde reden wel eens anders loopt. We gaan verder met het luisteren naar het lied Zegen mij op de weg die ik moet gaan.

En dat was het samenzangkoor. Dat zong het lied Herenkoor van Rijke Zegen. We gaan nu verder met het lied Ik heb de vaste grond gevonden.

En dat was massale samenzang vanuit Hasselt. Het is nu tijd voor de kerkelijke agenda. Alleen heb ik heel weinig gevonden. Want de kerken zijn allemaal net een beetje het winterseizoen aan het opstarten. Dus er zijn nu nog gemeentedagen bezig. En op opstartzondagen. Koren zingen er ook nog niet echt veel, zag ik. Wel kan ik u melden dat er komende zaterdag is het Open Monumentendag. En dan zijn er wel een hele hoop kerken te bezichtigen. Ook hier in Bodegraven heb je de Sint-Willy-Broderskerk die te bezichtigen is. En de Dorpskerk. En in de Dorpskerk is er ook een Kerken onder vuur concert. En dat is het thema van dat concert gaat over de brand van die kerk in de Dorpskerk. Het rampjaar 1672. Daar hebben ze muziek over gemaakt. Om 14:00 is er ook in de Dorpskerk een mannenzangconcert van een mannenkoor. Er zijn ook kerken open in Woerden, de Bonaventurekerk, de Petruskerk in Gouden, de Sint-Jan. Daar kan je het hele orgel bekijken als ik het goed begrijp. Dus zulke dingen kunt u altijd gaan doen natuurlijk op zaterdag. Stel dat het lekker weer is en u fietst een rondje in de buurt. Maar veel meer heb ik niet te melden qua kerkelijke agenda. Alleen dat we dus, maar dat heb ik al eerder verteld na de afgelopen kerkdienst. Maar dat we volgende week uitzenden vanuit de Willy-Broderskerk hier in Bodegraven. En de week daarop vanuit de Dorpskerk in Bodegraven. En de week daarop vanuit de Ontmoetingskerk in Bodegraven. En zo is het alweer 12:12. Gaan we verder met muziek. En dat komt nu het nummer... Ik zal er zijn.

En zo is Kerkplein 15 bijna weer voorbij. Volgende week zondag om 9 uur, dan zijn we er weer. En nu, zoals ik al eerder zei, dan wordt de dienst uitgezonden vanuit de Willy Brodderskerk hier in Bodegraven. De dienst begint dan om 11 uur en de uitzending natuurlijk van 9 tot 12. De liefhebber van religieuze muziek, die attenderen we nog op het programma van donderdagavond. Om 8 uur kunt u luisteren naar het programma Gewijde Muziek. En van 9 tot 11 kunt u luisteren naar het programma Praise the Lord with Music. Het programma Gewijde Muziek van donderdagavond wordt herhaald op zondagochtend tussen 8 en 9, dus voordat deze uitzending begint. Heeft u een vraag of opmerking over deze uitzending, mail dan naar kerkplein15@outlook.com. Deze uitzending werd verzorgd door Janap en wij van Kerkplein 15 wensen u een goede zondag. U krijgt nu een muzikaal stukje te horen. Groot is uw trouw met de op de trompet Willem Groenendijk.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen, zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
8: BR6. Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer?
9: Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
10: Erwin Holthuizen.
11: Wanneer houdt het op, Erwin?
12: Hè? Hoe vindt u dit?
13: Vele gauw.

0: Het is 1979. Nederland staat in het teken van een historische staking bij Shell, waarbij voor het eerst in de geschiedenis de poorten van de olieraffinaderij in Pernis en Moerdijk volledig worden gesloten. En natuurlijk uit je radio de vrolijke zomerse klanken van Julio Iglesias met Quiéreme. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 5 september 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. Met ook vanmiddag tot en met 2 uur weer het allerlekkerste op je radio zo tijdens de lunch. De hits uit de 70's, 80's, ook een paar nieuwe plaatjes. En natuurlijk ook heel veel vaste rubriekjes. Onder andere het weekendweerbericht. Bart van Leeuwen met een heel mooie aflevering van de platenservaal. En om 1:15 de rubriek Kopje Thee met de DJ. En daarin gaan we terug naar 1979. En gaan we luisteren naar een stoere bad boy met heel veel liefdesverdriet. Dit is Weekendlift. Goedemiddag.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.
2: Turn it up loud.

Shai Coltrane uit 1973 met Go Like Elijah. En terwijl het nummer in haar thuisland Amerika nauwelijks de hitlijsten bereikte, was het in Nederland een hele grote hit. Sterker nog, het stond op de eerste plaats van de Nederlandse top 40. Ik kijk eventjes naast me, er staan al wat mensen naast me. En de tafel, ja, die is ook mooi gedekt. Dus ik zou zeggen, dames en heren, we gaan genieten van de lunch.

0: Natuurlijk, het lunchmomentje. En dan voel je je heel erg blij, sterker nog. Je voelt je gewoon gelukkig. En ja, we hebben natuurlijk weer een gast, hè?
1: Trommels, trommels. En nog eens trommels.
0: Ja, dat was de Baron uit Was-hier Adriaan, Paul van Gorkum. Hij is niet meer, maar leuk om dit soort stukjes jeugdsentiment zo af en toe terug te horen op je radio op zaterdagmiddag. We gaan terug naar die 80's met een groep die een bescheiden hit had. Dr. Pop en World at War.

0: band uit de omgeving van Arnhem met een bescheiden single World at War. Het plaatje werd geproduceerd door Jaap Egmond, die later veel succes boekte met onder andere de Stars on 45. Het liedje gaat over UFO's en buitenaardse dreigingen. En helaas, het werd nooit een hit, hè? Ja.
1: Eendagsvlieg.
0: Dan is het inderdaad een eendagsvlieg, maar niet onaardig. Je luistert naar Weekendlift. Heet smakelijk als je bezig bent met de lunch. En ja, zet je radio maar een beetje hoger. Zeg maar het standje burenruzie. Tijd voor een hit uit 2014. Clean Bandit.

0: is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
0: Bij je thuis, op het werk.
5: Luister nu naar de digitale radio van morgen.
0: DAB Plus is het nieuwe geluid van radio. Van Utrecht tot Zoetermeer. Luister BR6 in digitale geluidskwaliteit via DAB Plus.
6: Dit is Weekend Lift met Erwin.

0: Ja, dat was natuurlijk muziek van The Breakfast Club. En dat op zaterdagmiddag met Ride on Track. En zal ik je eens een leuk verhaaltje vertellen? Het is waar gebeurd, want voordat Madonna uitgroeide tot de Queen of Pop, heeft ze heel eventjes gedrumd in deze band, in The Breakfast Club. Ze heeft zelfs nog een beetje gezongen, maar tegen de tijd dat dit een grote hit werd, toen heeft ze al lang weer de biezen gepakt, zeg maar. Maar goed, leuk om weet je dat je dit soort dingetjes hoort, zoals achtergrondinformatie. The Breakfast Club dus met Ride on Track. En het was ook muziek die uit die gelijknamige film kwam. Je hoorde natuurlijk daarvoor muziek van Clean Bandits en Jess Glynn niet te vergeten met Rather Be uit 2014. Het was een van hun allergrootste hits. Weekend Left iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oude Water. Een beetje de hits uit de 70s, 80s, 90s. En als je verzoekjes hebt of allerlei andere dingen wil melden, stuur even een e-mailbericht. En dat kun je sturen aan radioerwin@gmail.com. Dus radioerwin@gmail.com. Zo dadelijk om 1:30 het meest besproken onderwerp, namelijk het weekend weerbericht. En om 1:15 de rubriek kopje thee met de DJ. En daarin gaat het helaas over liefdesverdriet. Ja, het is niet anders. Maar eerst eventjes doorschakelen naar de man die heel vrolijk is, namelijk Bart van Leeuwen. En hij zit er helemaal klaar voor met een frisse aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Ze bewaart haar dure champagne in een mooi kastje. Ze is zich maar al te bewust van haar bijzondere positie en daardoor kijkt ze in feite neer op de rest van de wereld. Ergens heeft ze wel wat weg van keizerin Marie Antoinette, die haar volk zelfs negeerde toen iedereen schreeuwde om brood. Tja, ze moet wel. Anders had ze de Khrushchevs en de Kennedys van deze wereld nooit over de vloer gekregen. Dat waren nog eens uitnodigingen waar ze echt niet onderuit kon. Ze heeft het goed voor elkaar. De champagne staat klaar en er zijn caviar en sigaretten in overvloed. Zelf is ze het toonbeeld van etiketten. Iemand die weet hoe ze moet verwennen. Ze draagt natuurlijk alleen maar parfum uit Parijs en haar auto's zijn net als zijzelf snel en soms moeilijk onder controle te houden. Maar ze weet ook heel goed dat het eigenlijk allemaal maar een masker is. Dat ze telkens weer moet verhuizen, noemt ze het voorkomen van verwarring bij de klanten. Als ze met die hooggeplaatste mannen zit te praten, klinkt ze als een barones. Maar eigenlijk is dat niet veel meer dan een toneelstukje. Om de schijn op te houden, stelt ze zich op als sterke vrouw die alles doet wat de klanten van haar willen. Een Chinees die wil dat ze zich als geisha verkleedt, geen probleem. Dat heeft ze over voor de klant. Het is een leven met hoge pieken en diepe dalen. De ene keer is ze zo speels als een klein katje en de andere keer is ze helemaal uitgeblust en heeft ze nergens zin meer in. Maar haar doel blijft altijd om je hoofd helemaal op hol te brengen. Want ze is een roofdier die op zoek is naar haar prooi. Ze slijmt en ze sleurt net zo lang tot ze als een staaf dynamiet in je gezicht ontploft. Elke keer brengt ze je het hoofd helemaal op hol. Want deze koningin is dodelijk.

Dankjewel Bart van Leeuwen voor deze bijzondere aflevering van De Plaat is een Verhaal. 1974, natuurlijk muziek van Queen en ja, killer Queen, hè? Dodelijk, zeg maar. Nu volgende plaatje, dat gaat over een zomerplaat, een beetje nazomerplaatje. Het gaat namelijk over een vakantieliefde. Het beschrijft het gevoel dat je lang weer terug bent in het regenachtige Nederland. Je hebt je koffer uitgepakt, je bent weer aan het werk, maar dat die ene persoon uit het zonnige zuiden toch constant in je gedachten zit. Daarover

0: leuke, vrolijke nazomerplaat natuurlijk van de 3J's. En je zit in mijn hoofd. Tijd voor het enige echte weekend weerbericht. De kans op zon is maar liefst 70%. De kans op neerslag is 0%. Minimale temperaturen van 14 graden. En maximaal wordt het zo'n 19 graden. Er is wind en die waait uit het westen, windkracht 4. En vanaf maandag nog hogere temperaturen.
1: Erwin, je bent absoluut niet de domste vanavond.
2: Soul Classic.
3: Soul Power Smash.

muziek uit 1964 van Gary and the Pacemakers. En Don't Let the Sun Catch You Crying. Wat een bijzondere tekst, dat hadden ze die tijd al. Ja, dit soort plaatjes hoor je natuurlijk bijna niet meer op de radiozenders. Maar wel op zaterdagmiddag bij deze radiozender. En tips of suggesties, mail ze eventjes door, zoals ik al eerder had aangegeven. En dit is ook wel de zogenaamde legendarische Mercy Sound uit Liverpool. En daarvoor in het kader van de Soul Show Classic muziek uit 1982 van Herbie Hancock. En Motor Mouth. Nou, volgens mij is het de hoogste tijd om die motor weer in de schuur te zetten. Met een dekkleed eroverheen, want het wordt een beetje winter, hè? Zo dadelijk in de rubriek Kopje Thee met de DJ een heel triest verhaal. Een stukje liefdesverdriet. Maar eerst, ik heb een bak naast me staan met allerlei gekleurde muntjes. Dat zijn soms ook van die halve muntjes. En ik zou je gewoon willen uitnodigen. Ga je mee naar de kermis?

0: En in datzelfde jaar scoorde ze nog een andere grote hit, namelijk Just Keep Rocking. Het is nou bijna 1:15. Nicolette, heb jij er een beetje zin in?
1: Hé, hey, buurmannetje! Bakkie!
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is bijna 1:15, dus we zijn mooi op tijd. Tijd voor de rubriek kopje thee met de DJ. Het is de zomer van 1959. Een stoere bad boy in een zwart leren jasje verliest zijn hart aan het braafste meisje van de klas. Maar als de schoolvakantie voorbij is, spat de droom uiteen. Gevangen tussen zijn koele imago en een gebroken hart, blijft hij alleen achter op de tribune van de drive-in bioscoop. John Travolta en Sandy.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Koppie Thee, DJ.
3: Stranded at

muziek uit de legendarische film Grease, John Travolta en het trieste verhaal van Sandy. En toen deze film draaide, waren natuurlijk de tissues niet aan te slepen. Al die meisjes allemaal aan het huilen zijn. Wat een verdriet. Ja, we blijven nog eventjes bij de filmmuziek, want de nu volgende plaat die komt ook uit een film. Een hele bekende film, Top Gun, Berlin, Take My Breath Away.

haal maar even diep adem. Muziek uit de film Top Gun. En dankzij die film werd dit het meest originele nummer aller tijden. Het werd bekroond met allerlei prijzen. Onder andere een Golden Globe. En het is nog steeds een iconische hit. Berlin uit 1986.

Nou, geen idee. Nou ja, misschien wel. Misschien bevindt hij zich wel in het Reewijkse hout. Want vanavond, de tweede avond van Bruisend Reewijk. Heel groot feest. Vindt allemaal plaats, wat ik zeg, in het Reewijkse hout. Veel artiesten, onder andere optredens van Sven Versteeg, Billy Dans, Fietsen Jack en Elise. Dus als je niets te doen hebt, je bent hartelijk welkom. Tot zover het programma Weekend Lift voor zaterdagmiddag 5 september. Veel plezier met Sport op Zaterdag. En natuurlijk een heel mooi weekend. Tot volgende week. Hoi!

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities.

0: Hasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging, waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
2: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
1: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
2: Het is niet te geloven, hij zit erin!
1: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
3: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
1: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
4: Oh! Hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
1: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
5: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
9: Hoe kom ik hier weg?
8: Vragen die over je toekomst gaan.
10: Hoe word ik beter in mijn vak?
8: Of één die je wakker houdt.
11: Hoe begin ik weer met werken?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
13: Oh.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïense president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 12.

0: Bij een van de buren werden twee kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de derde keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de tweede manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
3: Mijn naam is Daniel Rowland.
4: Ik ben Remy
5: van
4: Kesten.
5: Ik ben Marcia van
6: Kerkwens.
5: En
6: ik speel op een cello van het
7: Muziekinstrumentenfonds.
2: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
8: Luister elke zaterdagnacht van

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 5 september vindt de touwtrekwedstrijd plaats in Nieuwerbrug aan den Rijn op Weiland 34. Om 5 uur beginnen de wedstrijden voor kinderen, om 8 uur zijn de volwassenen aan de beurt. Bij de Oranjekramen is volop eten en drinken te koop en de entree is gratis. Wil je meedoen? Kijk dan in de streekagenda van BR6 voor meer informatie. De organisatie deelt iedereen in bij een team. De Bodegraafse Balie trapt het nieuwe seizoen af met een actueel thema: lokale bestuurders onder druk. Te gast is Wendy Verkleij, voormalig wethouder in Bodegraven-Reeuwijk en burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Samen met haar bespreken we hoe het verder moet wanneer bestuurders te maken krijgen met intimidatie en bedreigingen. Denk mee, praat mee en luister naar verschillende perspectieven. Dat is dinsdag 8 september om 8 uur in de foyer van het Evertshuis. De toegang is gratis.

0: Regioagenda.
1: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.
2: Op zaterdag 5 september vindt de touwtrekwedstrijd plaats in Nieuwerbrug aan den Rijn op Weiland 34. Om 5 uur beginnen de wedstrijden voor kinderen. Om 8 uur zijn de volwassenen aan de beurt. Bij de Oranjekramen is volop eten en drinken te koop en de entree is gratis. Wil je meedoen? Kijk dan in de streekagenda van BR6 voor meer informatie. De organisatie deelt iedereen in bij

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd

0: soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS-journaal.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
4: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
5: Altijd.

0: regioagenda.
1: De najaarsmarkt Bodegraven komt eraan. Van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 september is er van alles te beleven in het centrum. Denk aan kermis, braderie en optredens, sportief en cultureel, voor ieder wat wils. Op donderdag 10 september wordt tijdens het Kaascorso bekendgemaakt wie de nieuwe kaaskoningin wordt, samen met haar hofdames en hofmeisjes. De najaarsmarkt, een feest voor en door Bodegravers. Op zaterdag 5 september vindt de touwtrekwedstrijd plaats in Nieuwerbrug aan den Rijn op Weiland 34. Om 5 uur beginnen de wedstrijden voor kinderen, om 8 uur zijn de volwassenen aan de beurt. Bij de Oranjekramen is volop eten en drinken te koop en de entree is gratis. Wil je meedoen? Kijk dan in de streekagenda van BR6 voor meer informatie. De organisatie deelt iedereen in bij

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en het kost je daar 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: De najaarsmarkt Bodegraven komt eraan. Van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 september is er van alles te beleven in het centrum. Denk aan kermis, braderie en optredens, sportief en cultureel, voor ieder wat wils. Op donderdag 10 september wordt tijdens het Kaascorso bekendgemaakt wie de nieuwe kaaskoningin wordt, samen met haar hofdames en hofmeisjes. De najaarsmarkt, een feest voor en door Bodegravers. De Bodegraafse Balie trapt het nieuwe seizoen af met een actueel thema, lokale bestuurders onder druk. Te gast is Wendy Verkleij, voormalig wethouder in Bodegraven-Reeuwijk en burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Samen met haar bespreken we hoe het verder moet wanneer bestuurders te maken krijgen met intimidatie en bedreigingen. Denk mee, praat mee en luister naar verschillende perspectieven. Dat is dinsdag 8 september om 8 uur in de foyer van het Evertshuis. De toegang is gratis.

ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: De regioagenda.
1: De najaarsmarkt Bodegraven komt eraan. Van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 september is er van alles te beleven in het centrum. Denk aan kermis, braderie en optredens, sportief en cultureel, voor ieder wat wils. Op donderdag 10 september wordt tijdens het kaascorso bekendgemaakt wie de nieuwe kaaskoningin wordt, samen met haar hofdames en hofmeisjes. De najaarsmarkt, een feest voor en door Bodegravers. De Bodegraafse balie trapt het nieuwe seizoen af met een actueel thema, lokale bestuurders onder druk. Te gast is Wendy Verkleij, voormalig wethouder in Bodegraven-Reeuwijk en burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Samen met haar bespreken we hoe het verder moet wanneer bestuurders te maken krijgen met intimidatie en bedreigingen. Denk mee, praat mee en luister naar verschillende perspectieven. Dat is dinsdag 8 september om 8 uur in de foyer van het Evertshuis. De toegang is gratis.

driften. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: naar PR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde het na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online les gegeven. In de Duitse plaat Hietzakker is Prins Klaus herdacht. Hietzakker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en het kost je daar 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
3: Dinsdagavond 8 uur.

0: nalaten.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
6: BR6. Hallo en welkom bij het BR6 nieuwsoverzicht. Iedere werkdag selecteren onze redacteuren berichten voor ons eigen lokale nieuws. Aan het eind van de week blikken wij terug bij het BR6 nieuwsoverzicht.

0: was het nieuws van afgelopen maandag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Na een lange zomervakantie openden de scholen deze week weer hun deuren. Dat betekent ook weer meer verkeersdrukte. Wees daarom extra alert, pas uw snelheid aan en houd rekening met elkaar. In de eerste weken na de zomervakantie ligt het aantal verkeersslachtoffers hoger dan in de rest van het jaar. Kinderen moeten na 6 weken vakantie weer wennen aan de verkeersdrukte rond de school en onderweg. Maar ook ouders, buurtbewoners en andere weggebruikers moeten zich weer instellen op de hectiek in het verkeer. Wethouder Robin Kersbergen vraagt automobilisten om zo mogelijk de schoolzones te vermijden. De fusie van de zonnebloemafdelingen Bodegraven-Reeuwijk en Waarder-Driebrugge is officieel in gang gezet. De eerste kennismaking met de vrijwilligers van de nieuwe afdeling werd feestelijk gevierd in Zalencentrum De Brug in Reeuwijk. Onder het genot van koffie en gebak stelde de nieuwe voorzitter Connie Weber zich voor. Na een anonieme stemming werden alle voorgedragen bestuursleden door de aanwezige vrijwilligers goedgekeurd en gekozen. Daarmee kreeg het nieuwe bestuur het officiële vertrouwen om samen aan de slag te gaan. Het was een avond vol kennismaking en verbondenheid. De twee afdelingen zijn nu samengesmolten tot een nieuwe afdeling Bodegraven-Reeuwijk. En met deze feestelijke start kan de fusie beginnen.

0: Goedenavond. Dit is het BSS Nieuwsoverzicht met het nieuws van afgelopen dinsdag.
1: Vandaag met Marja Roetse. Saskia Ludwig spreekt aanstaande woensdag in bij de gemeenteraad van Bodegraven-Reewijk. Zij roept de raad op om zich bij de provincie uit te spreken tegen windturbines in het open Groene Hart. Ook spoort ze de raad aan om zich voor 4 september aan te melden voor de provinciale hoorzitting op 11 september in Den Haag. Ludwig heeft grote zorgen over de plannen in de polder bij Oud-Bodegraven, waar turbines van circa 240 meter hoog worden overwogen. De nieuwe landelijke norm van minimaal 2 keer tiphoogte 480 meter tot woningen biedt volgens haar te weinig bescherming. Bovendien zorgt de mogelijkheid om gemotiveerd van deze norm af te wijken voor extra onzekerheid. Het RIVM doet momenteel grootschalig onderzoek naar hinder en slaapverstoring door windmolens. De resultaten hiervan verschijnen pas in 2027. Ludwig vindt het onjuist dat de regelgeving nu al wordt doorgedrukt. In de regionale energiestrategie is windenergie vastgelegd als reserveoptie, uitsluitend langs de N11 en A12. De provincie onderzoekt nu echter een veel groter gebied dat diep het Groene Hart ingaat. De provincie neemt in november definitief besluit over de locaties. Toppers van Oranje tijdens de najaarsmarkt in Bodegraven. Hier zijn de belangrijkste details overzichtelijk op een rij. Televisieopnames van het programma Toppers van Oranje, vrijdag 11 september 2026, van 8 tot 12 uur, op het Raadhuisplein en de toegang is gratis. 35 bekende artiesten presenteren gedurende 4 uur hun nieuwste singles op het professioneel tv-podium. Onder andere Vincent, Ronnie Tober, Stef Eckel, K3 Tribute en Belinda Kinnar treden op. Ook tijdens de pauzes van de tv-opnames zijn de live optredens op het plein. Er is een professionele camera en lichtproductie. Het publiek komt zelf in beeld voor de landelijke uitzending. Stefan Storm presenteert op het podium en Harold van Woerd doet de backstage interviews.

0: Goedenavond, dit was het nieuws van afgelopen woensdag.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. Het in 2025 door de gemeenteraad goedgekeurde huisvestingsplan voor 100 arbeidsmigranten en 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen aan het Nespad in Bodegraven wordt aangepast. De ingediende bezwaren over de gevolgen voor het verkeer bij mogelijke wijziging naar een kantoorwerklocatie maakt de aanpassing noodzakelijk. In het nieuwe plan is sprake van permanente huisvesting voor arbeidsmigranten en minderjarige vreemdelingen en beperkt ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, kleine bedrijven en kantoren. De gebouwen behouden deze functie en worden niet meer omgevormd tot bijvoorbeeld kantoren of een bedrijfsverzamelgebouw, zoals eerder bedoeld. Burgemeester en wethouders stellen aan de gemeenteraad voor om de eerder vastgestelde kaders te actualiseren. Naar verwachting neemt de gemeenteraad deze maand hierover een besluit. Tegels eruit, groen erin. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk doet mee met het nationaal kampioenschap tegelwippen. Wanneer u meedoet door de tegels in uw tuin door groen te vervangen, dan komt de tegeltaxi de tegels gratis ophalen op dinsdag 6 oktober. En maken we samen de gemeente klimaatbestendiger en insectvriendelijker. Wilt u gebruik maken van de gratis tegeltaxi? Neem de voorwaarden door op bodegravenreewijk.nl/tegelwippen en meld u uiterlijk maandag 28 september aan door het aanvraagformulier in te vullen. Daarna ontvangt u verdere informatie. Of mail naar klimaatbestendig@bodegravenreewijk.nl of bel met Eline Kruk, projectassistent Groen en Klimaatadaptatie op 0172 522 522.

0: Dit is het nieuwsoverzicht van BR6 met het nieuws van afgelopen donderdag.
1: Vandaag met Marja Wessels. Karin Cornelissen stopt per direct als interim gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De afgelopen periode is gebleken dat verschillen in inzichten en opvattingen over de verdere ontwikkeling van de organisatie te groot waren om samen verder te bouwen aan de organisatie in verandering. Het college en het directieteam bedanken Karin voor haar inzet en betrokkenheid bij onze gemeente. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen is Annette Nijhuis benoemd als interim gemeentesecretaris en algemeen directeur tot het moment dat de vaste gemeentesecretaris start. Het wervings- en selectieproces voor de aanstelling van een vaste gemeentesecretaris is gestart. Zorgorganisatie Zorg Mis het Groene Hart gaat sinds 1 september verder onder een nieuwe naam, Uniek Zorg Thuis. Na 8 jaar kiest de organisatie voor een zelfstandige koers, passend bij de groei en ambities. Voor cliënten verandert er niets aan de dagelijkse zorg. Zij kunnen blijven rekenen op dezelfde vertrouwde gezichten, persoonlijke aandacht en betrokkenheid. De organisatie groeide de afgelopen 8 jaar uit van een kleinschalige zorgaanbieder tot een vertrouwde zorgorganisatie voor inwoners in de regio. Met de nieuwe naam wil Uniek Zorg Thuis benadrukken dat iedereen uniek is en recht heeft op persoonlijke en passende zorg, bij voorkeur in de vertrouwde omgeving van thuis. De nieuwe naam was vorige week al zichtbaar tijdens de vakantiespelen in Bodegraven, onder meer op shirts en sponsorborden. Ook is inmiddels een eerste video verschenen, waarin directeur Jolanda Maliepaard de naamswijziging toelicht.

0: goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen vrijdag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Oud-burgemeester Jan-Pieter Lokker is woensdagmiddag overleden na een langdurige ziekte. Lokker werd in 2007 benoemd tot waarnemend burgemeester van Bodegraven en leidde in 2011 de fusie met Reeuwijk tot de nieuwe gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Een half jaar later droeg hij het stokje over aan partijgenoot Christian van der Kamp. Hij bleef in Bodegraven wonen en vervulde nadien nog meerdere malen de rol van waarnemend burgemeester elders. Jan-Pieter Lokker overleed op 77-jarige leeftijd. Europa Run draagt ruim 18.000 euro bij aan de herinrichting van 4 gastenkamers van Hospice Bodegraven-Reeuwijk. Met de bijdrage worden onder meer nieuwe zorgbedden, nachtkastjes, verlichting en memoryborden mogelijk gemaakt. Daarmee wil het hospice de kamers comfortabeler, huiselijker en beter afgestemd maken op de behoeften van gasten en hun naasten. Europa Run zet zich al 35 jaar in voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. De opbrengsten worden ingezameld tijdens de jaarlijkse Europa Run in het Pinksterweekend, waarbij duizenden deelnemers vanuit Frankrijk en Nederland naar Rotterdam lopen en fietsen.

In Bodegraven-Reewijk is genoeg te doen. In de regioagenda staan de activiteiten die in onze kernen plaatsvinden. Ook zijn in de agenda activiteiten te vinden uit Gouda, Alphen aan de Rijn of Woerden. Kijk voor het overzicht van alle activiteiten op BR6 onder het kopje Agenda.

0: nieuws van de afgelopen week. De samenstelling van de nieuwsberichten vindt plaats door de redactie van BR6. In de redactie zitten Anneke Becker, Dirk van Eeuwen, Marja Roete en Marja Wessels. Mieke Toor verzorgt de regioagenda. Stephanie Peters verzorgt de voice-over. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en het kost je daar 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.

0: Gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
1: BR6. Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
2: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olstorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen. En hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte,
3: hi, goedemorgen.
2: Welkom.
3: Dank u wel.
2: Hoe zit jij er nu bij?
3: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe.
2: Best moe.
3: Dus ik ben blij dat het weekend is. Maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
2: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Goudenaren willen jou leren kennen. Als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
3: Klopt.
2: Van hallo en dag. Verder ook niet, eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
3: Ja.
2: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
3: Dat is het belangrijkste.
2: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen als jij denkt, die ga ik niet antwoorden. Dan geef je dat gewoon aan.
3: Tuurlijk.
2: Korte intro. Geboren in?
3: Den Haag.
2: Den Haag. Je zat op school?
3: Op het Schatteiland hier in Gouda.
2: In Gouda. Ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
3: Klopt, toen ik denk 3, 4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd. Oh. Waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder.
2: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
3: En thuis geworden, ja.
2: Juist. Ja. Ja, die eerste 3, 4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen van.
3: Vrij weinig. De echte herinneringen die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
2: En welke buurt ben je opgegroeid?
3: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
2: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
3: Dat sowieso.
2: Ja, nieuwsgierig?
3: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want nee, ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons. Dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En daar heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
2: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
3: Ik heb een zusje en een broertje.
2: Dus je bent de oudste?
3: Ik ben de eerste, ja.
2: En hobby's?
3: Ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
2: Even voor de luisteraar, als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad,
3: niet over
2: een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
3: of
2: voren,
3: de degen, of
2: de floret naar voren en steken maar?
3: Steken of houden. Ja, steken of houden. Het ligt aan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral. Dat is voor de makkelijke taal is dat slaan. Dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
2: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
3: Ik kan er best vooraf wat op zeggen. Thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje? Nee,
1: die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga bleren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje, nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie, klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Het voelt voor mij wel dat ik inderdaad...
0: Voor deze 40-plusser,
1: ja. Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want nee. Ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw ook politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer?
1: Ja, klopt.
0: Is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik super leuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu of niet
0: ben
1: per
0: ik
1: se.
0: Ja, ik denk met deze vraag.
1: Nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt dat je er 0 zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek.
1: Nee.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van, voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, nou ja, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Het is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. En... ik ben heel even waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. Mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden. En dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je zet je dus, je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja.
0: Hè, voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele rijtje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat je 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want pedagogiek. Je studeert nu pedagogiek.
1: Ja, dat is eigenlijk
0: Hogeschool.
1: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dat is echt jongeren en jeugd. En Social Works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. En die bestaat wel een deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar Social Works, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog wel aan het college.
0: Ah.
1: En ja, ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten. En om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in... Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
1: de kleine... Nee, op je verte was het echt puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel wat jij... Wat pedagogiek is, ja, natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse?
1: Pubers. Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. Okay. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, natuurlijk.
0: Wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik een voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet
1: shit,
0: niet zijn.
1: Shit, nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus wat een compliment had moeten zijn.
1: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf...
1: Nee, het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
1: nee,
0: denk ik dan.
1: Nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja. Je zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. En ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... Dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je 1 iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste, toch?
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens.
1: Er zit een enorme oude ziel bij mij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen en een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk. En kan ik er daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf een begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog. Ik neem aan dat je nog steeds ik ken geen mensen zonder onzekerheden. Ja. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
1: Ik ben maar constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten.
1: Ja.
0: En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht, ik kon mijn betere zelf worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in.
1: Klopt.
0: Ik heb het niet leuk. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
1: Ja, nee, ik heb vanaf het MBO heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was dan ook nog puber. Denk ik 16 tot 18. En later was er echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
0: Ook niet even leuk altijd.
1: Nee. Maar je wordt er uiteindelijk een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat. Ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: En dat. Denk je dat komt door de politiek of door de mix van. Want. Je doet wel verschillende dingen.
1: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wil doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaar 21. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten. En daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken. Dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook op trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
0: Mooi. Heel mooi. Maar wat... Ja. Ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe mijn gevoel bij. Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
1: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts, dat klopt.
0: Constructief rechts?
1: Ja.
0: En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
1: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar 21 hebben we altijd... het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
0: Ja.
1: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
0: Ja, alleen... wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten, want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
1: Ja.
0: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien,
1: tuurlijk,
0: is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat...
1: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat het een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten. En dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van het is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. Okay. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden. En alsnog met elkaar te gaan zitten. En om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan dan iemand. Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld een gelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld.
0: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
1: Ja, en tuurlijk.
0: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien. Of,
1: maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand. Ja. Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
0: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe. Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan. Ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid, anders voelen, anders. Andere religie. Ik bedoel.
1: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten, of daarvoor met mijn stage, vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik denk, natuurlijk niet. Moet je lekker zelf weten.
0: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening?
1: Nou, ik had ooit een. Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van, nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg, want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan je ook niet volledig snappen. En dat is niet erg, want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
0: Ja.
1: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
0: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook. Die heeft niks tegen mensen met een andere seksualiteit.
1: Nee, ja, absoluut niet.
0: Maar over gender, daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je. En is dat wat je bedoelt met opleggen? Is dat, ik hoor de laatste tijd problemen met.
1: Nee, ja, ik heb. Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten, dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken en je komt naar me toe en ik praat met je en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders. En het wordt dan meteen daarin een ruzie. Dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit, want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
1: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen, dan laat ik jouw ding doen.
0: Ja. Ja, oké. Okay. Acid Rain?
1: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me, van de middelbare school. Die ken ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school, kwamen we altijd bij elkaar, zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst Ach, ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
0: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metal band.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Dat had eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee.
0: Hier wilde... zo'n klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven?
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn paken. Mijn paken is dan Fries voor opa.
0: Maar wel iets Fries.
1: Ja, dus mijn paken die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar het compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk heet ik
0: Jelte ook Willem. Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent
0: voel
1: Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja.
0: Oh.
1: Grappig, hè?
0: Ja, Friese. Ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte. Pedagogiek.
1: Ja.
0: Jaar 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, jaar 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam mijn best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien, zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je er echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde. En dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin... ontzettend belangrijk.
0: Oké. Okay. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat jaar 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen weinig belasting. Terwijl ik denk hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer, dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail, denk ik.
0: Misschien moeten we een keer een uur politiek discussie.
1: Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Maar jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren... en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten... en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets... dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde... En sowieso niet meer een waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... Ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan praten. We moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of niet.
0: Ja, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over... buitenlanders,
1: ja.
0: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem?
1: Mm-hmm.
0: dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Ja. Extreem links en extreem rechts.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd... als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. In de jaren weet ik veel. Hè?
1: Ja.
0: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan zijn ze landelijk, zijn ze daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan, prima. Alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En om een woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar ga jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
1: Ja, dan komen
0: kunnen we er misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen anti-buitenlander... of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van, we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment gewoon best wel... hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
1: Ja, maar dan... Kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in...
0: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt... Ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even... een verloren wachtlijst hebben... en gewoon op nul, alles opnieuw... en zorgen dat het loopt.
1: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in... nu ik hier lijsttrekker ben... of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid... ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus... ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar als het landelijk wordt... dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
0: Ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger.
1: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
0: Een kaaskoppie?
1: Ik voel me een kaaskoppie.
0: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie. Begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
1: Ja.
0: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wil stellen. Jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: Waar was je?
1: Mag ik vloeken? Of?
0: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
1: Ja, nee, gewoon even gewoon. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
0: Ah, dat vind ik nog...
1: Ik zeg het gewoon even niet meer. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon, wow.
0: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik, hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat in Gouda?
1: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
0: Oh, het Huis van de... Sorry, ja, sorry, even bij het Stadhuis.
1: Het Huis van de Stad. Het nieuwe gebouw.
0: Ja.
1: En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
0: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
1: Nee, dit was 21:15, denk ik.
0: Oh,
1: kwart over 10 s'avonds.
0: Kwart over 10 al.
1: Ja.
0: En was daar een drankje bij, een feestje?
1: Het was een feestje, ja. Er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
0: Want jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja, juichen.
0: Toen dacht je, what the fuck?
1: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was... Het was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
0: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moet je inhouden.
1: Ja, ja.
0: Want?
1: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
0: Oh.
1: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
0: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
1: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad. Nee. Maar en? ik ben verloofd.
0: Die was ik vergeten.
1: Nee, dat maakt niks uit.
0: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
1: Ik heb 4 huisdieren.
0: Oh my.
1: Ja.
0: Wat?
1: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
0: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
1: Ja.
0: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
1: Ja.
0: 3 katten en een puppy.
1: Ja.
0: Vinden de katten dit leuk?
1: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
0: Oh.
1: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
0: Okay.
1: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst elk diertje willen helpen. En
0: een boerderijtje kopen dan.
1: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
0: Dus weer even terug naar de zetels.
1: Ja.
0: 3 zetels, jij blij.
1: Ja.
0: Volgende dag radio.
1: Ja.
0: En dan? Wat komt er veel bij kijken?
1: Want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Wat de stad moet bestuurd worden.
0: Dat lijkt me fijn. Ja,
1: dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna in de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan alle lijsttrekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
0: Okay.
1: Op een uitnodiging om met ze te praten.
0: Okay. Dus werk aan de winkel?
1: Ontzettend.
0: Studie?
1: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
0: Want jij bent nieuw.
1: Ja.
0: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit iets...
1: Ja,
0: nee, iets is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
1: beide.
0: De regering?
1: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Giffie. Maar ook de burgemeester. Die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden. En je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerste gebeuren.
0: Okay.
1: Ja.
0: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
1: Klopt. Ja, maar ook wel weer...
0: Maar dan
1: weer,
0: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
1: Klopt.
0: Dat is wel iets waar je van opbloeit, of...
1: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
0: Ja, dat is ook.
1: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
0: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog de belangrijkste polarisatie.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens.
1: Mm-hmm.
0: Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door 1 deur.
1: Tuurlijk.
0: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
1: ja.
0: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
1: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld. Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
0: Wat is dat?
1: Duurzaamheid.
0: Grapje.
1: Ja, ik denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
0: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
1: Klopt. En dat mag niet.
0: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt. Klopt. Vind ik niet verstandig.
1: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuwe bus moet laten maken, terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
0: Ja.
1: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. Dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
0: Ja.
1: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Het maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
0: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
1: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af. Werk eraan mee. En zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
0: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
1: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
0: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
1: Ja, nee, absoluut. Maar
0: met de rest van de wereld.
1: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf wel kaart in de voet.
0: Ja.
1: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
0: Iedereen wil het, maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van, hè?
1: Nee, dat,
0: daar hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
1: Mm.
0: Goed. Volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politiek.
1: Dat zou ik wel heel leuk
0: politiek debatje.
1: Ja.
0: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid, ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan, die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
1: Rammstein.
0: Ja. Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
1: Ja,
0: maar je hebt een relaxe voor ons uitgekozen?
1: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
0: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD zoals verwacht de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en het kost je daar 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Okay.

Dit eerste uur openen we met een bijzonder eerbetoon. Drie tracks van het postume duettenalbum van Dan Seals, waarop zijn eigen stem samensmelt met een nieuwe generatie artiesten. Verder horen we Kimmy Bitter als album van de maand, Alabama als original van de week en Dolly Parton, die we deze aflevering extra eren. En zoals altijd een flink portie Made in Holland.

Dan Shields overleed in 2009 op 61-jarige leeftijd aan de gevolgen van lymfeklierkanker. Na een solocarrière met liefst 11 nummer 1 hits, waaronder Bob, dat in 1986 zelfs tot CMA Single of the Year werd bekroond. 16 jaar na zijn dood brengen de Dan Shields estate en producer Kyle Leaning, zijn vaste producer uit de jaren 80, hem terug met Dan Shields and Friends, The Last Duet. Met digitale technologie werden zijn originele vocalen uit oude opnames gelicht en samengevoegd met gloednieuwe zang van onder andere Tanya Tucker op Bob, Wendy Moten op Love on Arrival en Jamie Johnson op Three Time Loser. Johnson noemt Shields een van de grote stemmen van de jaren 80 die zijn eigen stijl mede heeft gevormd. Een ontroerend eerbetoon waarin oud en nieuw naadloos samensmelten.

Het album van de maand is Bittersweet van de Amerikaanse Kimmy Bitter. Een singer-songwriter die traditionele country combineert met een vleugje rock'n'roll. More, More, More is een energieke, vrolijke opener van het album. Met een refrein dat zich moeiteloos in het geheugen nestelt. Bitter bouwt gestaag naam op in de Amerikaanse alt-country en Americana scene.

Walker Montgomery is de zoon van country hitmaker John Michael Montgomery. Met With No Distractions laat hij een ingetogen gevoelige kant horen, ver weg van de bravoure die je bij veel nieuwe country hoort. De productie is sober gehouden, zodat de tekst alle ruimte krijgt. Een veelbelovend visitekaartje van een jonge artiest die zijn eigen pad zoekt.

I'm in a hurry and don't know why werd Alabama's 31ste nummer 1 hit en is inmiddels platina gecertificeerd. Het gaat over de drukte van het moderne leven. Een boodschap die 30 jaar later niets aan actualiteit heeft ingeboet. In het tweede uur horen we hoe Home Free deze klassieker vandaag de dag aanpakt. I'm

Brock Davis is een opkomende naam in de Amerikaanse country scene, die met All of You zijn romantische kant toont. Het nummer draait om onvoorwaardelijke liefde en volledige overgave aan een partner. Het nummer laat horen dat Davis klaar is voor een groter podium.

0: act van de maand is Dolly Parton, die op 25 augustus op 80-jarige leeftijd in Nashville overleed na een kort gevecht tegen kanker. If You Hadn't Been There is een dankbaar liefdesnummer, precies het soort oprechte warme songwriter waar Parton haar hele carrière onbekend stond. Deze aflevering staan we op meerdere plekken uitgebreid stil bij haar nalatenschap.
1: If you hadn't been there,

0: Cole Phillips brengt met Uno Dos Equis een luchtig zomersnummer dat feest en relativering combineert. De titel verwijst speels naar het bekende biermerk en past bij de easygoing sfeer van het liedje. Het is typisch het soort meezingen dat goed past bij een terras of festival. Phillips profileert zich hiermee als een van de vrolijke stemmen binnen de nieuwe lichting country-artiesten.
1: Una dos Equis, por favor.

0: seconds.
1: Por favor.
2: Het blokje Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
3: Nieke van Broekhoven waagt zich aan een vertolking van Dolly Parton's beroemde Coat of Many Colors. Het autobiografische nummer over Parton's arme jeugd en de door haar moeder gemaakte lappen dekenjas. Nieke brengt het verhaal met veel gevoel en respect voor het origineel.

Douwe Bob, een gevestigde naam in de Nederlandse country en Americana scene, brengt met No To Self een persoonlijke song. Het nummer klinkt als een herinnering aan jezelf om trouw te blijven aan wie je bent. Met deze single lijkt hij ook in de States door te breken, dankzij Zac Brown.

Bram Visser, alias Bram Pescador, is een van de namen binnen de Nederlandse Americana. Met een sound die leunt op sfeervolle gitaar en verhalende teksten. Underneath Witch River Flow heeft een dromerige, haast filmische kwaliteit.

een toepasselijk moment deze aflevering. Stephen Wood brengt dit eerbetoon aan Dolly Parton, wier overlijden op 25 augustus de countrywereld in rouw dompelde. In het nummer verwerkt Wood referenties aan haar rijke carrière en haar betekenis voor de countrymuziek. Een gepast eerbetoon binnen een aflevering die toch al in het teken van Dolly staat.

Terug naar het album van de maand Bittersweet. Met Love Me or Leave Me Alone trekt Kimmy Bitter het tempo weer op. Het is een nummer over duidelijke keuzes maken in de liefde, zonder omhaal. De titel zegt eigenlijk alles, geen ruimte voor twijfel.

De Canadese Megan Patrick brengt met Your Daddy Smile een warme familiale ode van het soort dat in country wel vaker de kern raakt. Herkenning in de kleine alledaagse dingen. Patrick heeft een heldere karaktervolle stem die goed past bij dit soort persoonlijke songwriting. Ze bouwt gestaag aan haar naam in de Canadese en Amerikaanse country scene.

Downing's stijl leunt op een ruwe vintage rootsound, met een knipoog naar klassieke honky-tonk. De titel verraadt de zelfspot die door zijn werk heen loopt. Een mooie afsluiter van ons eerste uur, met een artiest die de traditie eer aan doet, zonder in cliché te vervallen.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en het kost je daar 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
5: Mijn naam is Daniel Rowland.
6: Ik ben Remy
7: van
6: Kesterstrek.
7: Ik ben Marcia van Kerkwens.
8: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
4: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
9: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
1: BR6. Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
2: Come on, girls. I know it's all meant for real, right? 'Cause you're in the place. Welcome to the Texas, okay? Let's go.

0: Welkom terug bij het tweede uur van Crossroads. We blijven stilstaan bij het overlijden van Dolly Parton met twee van haar mooiste songs. We gaan op zoek naar de man achter de songs met ons songwriterblok rond Bob McDill en zetten de Wilder Blue in de spotlights met hun kerstverse album Cinco. Daarnaast weer een stevige mix van gevestigde namen en nieuw talent. Embromation opende het tweede uur met een energiek nummer dat de sfeer van Texas oproept, van weidevlaktes tot de muzikale tradities van de staat. Het is een soort track die direct een beeld schept en de luisteraar meeneemt op reis.
1: Dit is Crossroads met de act van de maand.

Dolly Parton overleed op 25 augustus 2026 op 80-jarige leeftijd in Nashville, na een kort gevecht tegen kanker. Zo maakte haar familie via haar neef Brian Seaver bekend. Ze werd geboren op 19 januari 1946 in de Great Smoky Mountains in Tennessee, als vierde van 12 kinderen, en verkocht in haar 6 decennia lange

carrière meer dan 100 miljoen platen. My Tennessee Mountain Home is haar ode aan die eenvoudige jeugd in de bergen. Een song die na haar overlijden nog aan betekenis heeft gewonnen. Two Doors Open toont een andere kant. De onvermoeibare positiviteit en het doorzettingsvermogen die haar carrière kenmerkte. Een passend eerbetoon aan de Queen of Country, die dit jaar ook al haar 80ste verjaardag vierde met een eigen Dolly Parton Day in Tennessee.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Kimmy Bitter met Return My Stolen Heart. Een romantisch nummer met een lichtvoetige productie. Het is duidelijk dat Bitter op meerdere projecten tegelijk actief is. Iets wat haar veelzijdigheid als songwriter onderstreept. De song combineert een herkenbaar thema met een fris hedendaags jasje.

Alyssa Michaela brengt met Willie's Bandana een knipoog naar countrylegende Willie Nelson en diens iconische kledingstuk. Het nummer ademt een ontspannen, verhalende sfeer. Michaela weet met kleine herkenbare zaken een groter gevoel van nostalgie op te roepen. Een fijne ontdekking voor liefhebbers van verhalende country.

Van het album The Restless Wandering Avery Truex horen we de titelgevende artiest zelf met Daffodil. Een song die zijn naam als reizende zoekende geest eer aan doet. De bloementitel suggereert kwetsbaarheid en een vleugje hoop.

Het a cappella collectief Homefree, bekend van hun virtuose vocale arrangementen, waagt zich aan de Alabama-klassieker die we in het eerste uur al in zijn originele vorm hoorden. Waar het origineel leunt op gitaren en een strak country rock ritme, bouwt Homefree alles op met uitsluitend stemmen en beatbox. Het resultaat is verrassend fris en laat horen hoe tijdloos de tekst over de hectiek van het leven eigenlijk is.

De Wild Palominos brengen met Spin Me Like a Record een speelse, ritmische single, met een knipoog naar de dansvloer. De bandnaam verwijst naar het paardenras met zijn opvallend gouden vacht, wat past bij hun kleurrijke, energieke sound. Het nummer is gemaakt om live goed te werken, met een refrein dat uitnodigt tot meezingen. Een verfrissende toevoeging tussen de meer ingetogen songs van dit uur.

Het songwriterblok is deze keer voor Bob McDill, geboren in 1944 in Beaumont, Texas, en in 2023 opgenomen in de Country Music Hall of Fame vanwege zijn levenswerk. McDill schreef of co-schreef in zijn carrière liefst 31 nummer 1 hits en werd in Nashville wel eens gekscherend Bob McDill Incorporated genoemd, als verwijzing naar zijn dominantie in de hitlijsten. Don't Turn Out the Light, hier gezongen door Bobby Bear, komt van het album Me and McDill. Louisiana Saturday Night, oorspronkelijk geschreven door Don Williams, werd in de uitvoering van Mel McDaniel een van de McDill's bekendste composities. En Don't Close Your Eyes bezorgde Keith Whitley in 1988 een nummer 1 hit en groeide uit tot een van de meest gecoverde country songs ooit. 3 songs, 1 schrijver. En het bewijs dat de beste countryverhalen vaak van achter de schermen komen.

0: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.
1: De Grammy-winnende bluegrass-vernieuwer Billy Strings, die de traditionele stijl naar een nieuw en jong publiek bracht, brengt met 10.000 Miles from a Friend een nummer over afstand en gemis. Zijn technische gitaarspel en emotionele zang maken hem tot een van de meest gevierde acts binnen de hedendaagse Americana. De song combineert traditionele bluegrass-instrumentatie met een moderne persoonlijke tekst.

De Wilder Blue, het Texaanse vijftal rond zanger Zane Williams, staat deze aflevering in de spotlight met hun vijfde en gelijknamige album Cinco. Last Chance for Dancing is opvallend genoeg het allereerste nummer op een Wilder Blue plaat dat niet door de band zelf is geschreven, maar door Nashville songwriter Phoenix Mendoza. Op Texas Women schuift jaren 90 hitmaker Tracy Byrd aan als gastzanger. Twee tracks die precies laten horen waarom deze Texaanse band zo'n trouwe schare fans heeft opgebouwd.

Say Goodbye van Jerry De Leon en Southbound past in die kenmerkende grensstreeksound tussen Texas en Mexico. Het nummer draait om het loslaten van een relatie, een thema dat in de Texaanse country vaak op een rauwe directe manier wordt gebracht. Een gepaste, sfeervolle afsluiter van deze aflevering. We stonden stil bij het verlies van Dolly Parton, eer de songwriter Bob McDill, en zetten de Wilder Blue in de spotlights met hun nieuwe album Cinco. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en het kost je daar 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
8: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
7: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
8: Het is niet te geloven, hij zit erin!
7: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
9: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
7: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
10: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
7: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
11: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
13: Oh.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en het kost je daar 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind.

0: en inhoud.
1: Dinsdagavond 8 uur.
0: De muziekexperts. Live op BR6.
2: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
3: Altijd

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en het kost je daar 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Op

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en het kost je daar 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en het kost je daar 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
2: Altijd